0: Axie Susan Law, Employment Services Manager, BMCIS, en die haar je nu radio de Bree.
1: Verlichte Botschaft des Hals, laut und doch ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Axie-Pedia John Wheeler. Dit programma wordt meerlijk gemerkt door de CMCI gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongestalt voor een jesterlijke opbouwing voor in jeder ene die door horche deed. Dit is dat zo wat je zegt wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

Da das Ernte wurde, dort Isaac zweifelt, ob das wirklich Esau wir. Und dort wo irgendwas wir, dort nicht reicht wir. Aber Rebecca chant Isaac sehr gut und wiss kracht, was sie tun muss. Und hat dort alles je neu utgeplant. Nu jaft Isaac den Seen zu Jakob. 28. und 29. Vers. Und mocht Gott, die den Dave vom Himmel geben, und fruchtbare Flecke, en veel je treed en wien. Mocht de veldje die deine en nationen zich ver die dolbekken. En zie du her even dien vriendschap. En diene motte er zeens zelen zich ver die dolsneeën. Laat alle die die vloggen vervlocht zijn. En je zegent als die die zegent. Isaac geeft Jacob nu den zegen, den hij van zijn voeder Abraham gekregen had. Dat is interessant dat Jacob den eindelijk al had. Dat had je gezegd dat Jacob den al had. Hij had Jacob al gezegd. Maar God neemt deze ganze schwindlerie niet aan. Ik moet waarder zeggen, ik wonder hoe Jacob met je gefeild hebben während dit alles passiert. Hij wordt ermehan eremol naar de stap gecheckt om zijn of Esau om engel op een huiswijk weer met zijn wilde tier. Aber hör ich, was nu passiert. Dit is nu de 30ste, de 33ste Vers. Nu passiert dat, dat zo bald als Isaac derg weer met den Segen en Jacob knap van zijn vader weggegonnen weer, dat Esau nu huis kam van zijn jere. Hij mocht ook een schöne Maltijd en bracht dat naar zijn vader en zei te zijn vader: Nu vader, zet op en aat van den Segen zijn wild vlees, zodat du mij zegenen kannst. En zijn vader Isaac zei zu hem: Wer bist du, mijn Sohn? En Esau zei: Ik zie Esau, den erstgeborenen Sohn. Dan engst Isaac zich zeer en zettert zeer en zei: Wer? Wer wir dat dan, die wellet je jaget houd en mij dat bracht? En ik oud van alles, jood eie du en entschemst. En ik zeiend aan: Jo, en hij zal je zeiend zijn. Eerst die vraag is manchmal gestalt worden, of zo'n wild rijvlees zo smaakt als loom of kaas. En dat deed, ja. Een predje vertelde mal dat een van zijn tjoeke mannen had hem gekrocht met tevoren te mjeren. Ze hadden een rij gekregen en dan hadden ze de tjoeke mensen gekrocht toen de maaltijd. Er was niet genoeg rijvlees voor den alle en ze hadden wat loom gekocht en hadden dat alles toop redemaakt. China had kunt de twee zarte vlees uit een eentje. En die hadden alle gezegd dat het zeer schoon gesmaakt had. Emmahan mocht dat een ingezet hoe dat redemaakt wordt. En Esau wat Emmahan je wist ha hoe dat moest redemaakt worden. Nou, even Rebecca ook. Nu wordt Isaac en

0: Sie haben angeschaut unser Programm Leichte Bibel. Das ist ein Studium von J. Vernon McGee und das übersetzt von Englisch nur Plottisch von Prediger Elmer Reimer. Das Programm kam über der Luftwahl 5. der Welt von Montag bis Freitag und nimmt uns durch die ganze Bibel über eine Zeit von 5 Jahren. Dort fängt an mit 1. Mose im Alten Testament und geht ganz durch Offenbarung im Neuen Testament. Ich lade Ihnen an, Ihre Bibel zu nehmen und anzuschalten, um Gottes Wort zu studieren. Die Bibel wisst uns, wo wir können mit Gott versöhnt werden und dann mit ihm in Gemeinschaft leben. Der Text für diese Lektion ist 1. Mose Kapitel 27. Gott hat einen Plan für jeden Mensch und er will haben, dass wir diesen Plan sollen finden, so dass er uns kann sehen. Aber der Trubel ist, dass wir Völker ans Leben an unsere eigene Hand nehmen und dann eine große Schwierigkeit in den kommen dadurch. Ich lade euch nun an, eure Bibel zu nehmen und zu sehen, wo Jakob und Esau ihren eigenen Weg gehen sind und wo dort ihnen auch ihre Eltern eine große Schwierigkeit anbracht. Vor dem Himmel, ich danke dir, Vater, für dein Wort und bete, dass du jeder Tage machst, richtig sehen. Amen. Hier ist Prediger Elmer Reimer mit dem Programm Durch die Bibel.
1: Wir sind nun an das 27. Kapitel in 1. Mose. Das Kapitel vertaut die Geschichte von Familie Troubles, nicht im Wenige. Dort kommt bedeutet, dass dort Todes ihr vor ist. Rebecca, die Mutter, prüft nun der Schwindlerie, Esau sein Geburtsrecht für Jakob zu kriegen. Esau hat Jakob dort verkauft für ein Kampfje Sub. Aber dort scheint so, dass die Vater Isaac und die Sein Esau dort nicht annehmen. Rebecca will haben, dass Jakob den Segen soll haben, dort mit der erste Geburt mitkommt. Und jo, Jakob will den auch sehr jeden haben. Dort ist, warum er den Handel gemacht hat mit Esau. Er wist amahan, dass Gott zu seiner Mutter versprochen hat, dass er, Jakob, den soll haben. Der Ältere soll dem Jüngere dienen. Also die Segen wir ja dann endlich all Jakob sehen. Aber dort schien so, dass er und seine Mutter nicht Gott vertrauen können oder wollen. Na, was dem anbelangt, Isaac lebt dort auch nicht. Sonst wird er nicht geprüft, dort so anzugehen, dass Esau dem wird kriegen. Isaac verleiht sich auf seine eigenen Gefühle. In Amahan auch wird die Maud wie. Und dort am dort will het Fleisch so schön schmeckt. Und dit wie kriegt, jägen Gott sein Wort. Aber so als Jakob dort anjink, dort erste Geburtsrecht zu kriegen, kann nicht auf irgendein Weg angesehen worden als Recht. Er braucht Schwindlerie und Lest. Sein Vernehmen wird ganz anrecht. Und dort wir auch auf kein Weg nur Gott sehen wollen. Dort wir nicht besser nur Gott sehen sehen, als Abraham und Sarah dort machen mit Hagar und Ismael. Jakob wird klug und hängelästig. Aber dort wir nicht angenehm für Gott. Und so als wir sehen wollen, muss der Herr sehr scharf mit Jakob handeln und Jakob muss dir betonen für seine Sünde. Das letzte in das 26. Kapitel vertalt von wo Esau, der dann ungefähr 40 Jahre alt war, sich zwei frühes Fried von Mank der Hittite. Das fall Isaac und Rebecca sehr schwer. Nun denken sie so, dass wenn Jakob nicht eine von den Hittite oder verlässte frühes frieren soll, dann müssen sie am Weichschäcken noch haaren, wo Isaac seine Blut kriegt von Mank Abraham seine Freundschaft. Nu fängt die Geschichte an, sehr interessant zu werden. Und ich lese nun die erste vier Verse in das 27. Kapitel. Als Isaac alt wird und seine Augen nicht gut werden, sodass er nicht mehr sehen kann, ruft er Esau, sein ältester Sohn, und sagt ihm, mein Sohn. Und er antwortet und sagt, hier sehe ich. Und Isaac sagt, tschick, ich sehe alt, und ich weiß nicht, wann ich gestorben war. Bitte. Nimm dein Gewehr, den Bogen und deine Pfeile, und geh auf den Stab und bring ein wildes Tier, und mach mir eine schöne Mahlzeit, so als mir schön schmeckt, dat ik eten kan en dan die mijn zegen geven kan, eer ik sterf. We hebben gezien dat Isaac een eerbare man was, een beriemde man, aan wat hoog geacht. Abimelech en de Philister hadden een bond met hem gemaakt, wils hij bij aan een grote man was. Hij was een geduldige mens, vredelijk, en was ook goed bekend en ook machtig. Maar hier bewijst hij nu hoe zwak hij is en je wessen wij. Hij zou weer immer zijn liefste zenje was, al zijn door. En Jacob weer immer Rebecca er liefste zenje was. Hij zou als de jager die op een stap voor de ram gaan en een rij of de zover te her in huis brengen. En dan dat reed maken en zijn oude voeden wordt dat dan zeer schijn smaken. Nu is Isaac zeer oud en hij wil jaren zijn liefste zenje zegenen. Ik ben echt bloos een gewenlijke zegen. Oh nee. Dit is een zeer wichtige zegen. Die zegen den bloos voor de eerstgeborene weer. Isaac weet dat God gezegd heeft dat de eldere zoon zal de jongere zoon ongedaan zijn. Maar hij wil dat niet. En proeft dat om te zien te zetten wie hij wil de eldste zoon zegenen. En zo geeft hij Esau den bevel. Go en breng mij wel het vlees. En dan word ik die zegenen. Dit is een interessante inzicht van deze familie. Best enge worden hoe door zo vaak een strijd is en families in deze laatste paar kapitel in Eerste Moze. Door weer strijd en Abraham zien de familie wegen Hagar. En hier is nu strijd wegen deze twee jongens, de tweelingen. Nu de vijfde bij achtste vers. En Rebecca hier door toe. Als Isaac te zien zijn Esau reed. En Esau ging op een stap door naar een wilde tier te jagen en dat terug te brengen. En Rebecca zei toe er zijn Jacob, hai, ik hier dien voeder te dien broeder zei, breng mij een wilde tier en maak mij een schijne maaltijd, dat ik dat eten kan, en dan die zegenen eer ik sterf, nu mijn zin, hai nu mij, en doe wat ik die zei. Rebecca heeft nu beloerd. En hier wat Isaac zegt. Jacob is er liefste zoon en kämpft nu op met dit plan, dat heet Rebecca deed. Dat is schwindlerie en kan op geen weg aangezien worden als rijk te zijn. God heeft dat hier gegeven, maar hij deed dat verdomme, zoals we zien worden. Behoor wat hier nu passiert. En du wirst zien hoe dit Lotte en Jacob zijn leven op hem terugkämpft en hem veel, veel trouble geeft. Nu zegt Rebecca zu ihm, dat hij zu Jacob, nee, in de betalfde vers, nu ga naar de herd en breng mij twee jonge bak van mijn te kassen. Ik wil dan zo'n schijn het eten maken voor dien voeder, zodat het hem schijn smaakt. En dan zalst du dat naar dien voeder nemen, dat hij eten zal en die zegenen eer hij sterft. En Jacob zei te zijn mutter, oba tjek, mijn broeder Esau heeft een deel haar en mijn huid is glad. Esau is niet bloos rattelijk, hij heeft ook veel haar. Door weer veel onderscheid tussen de beide mannen. Jacob zegt nu, en dit is de twaalfde vers, mijn vader wordt mij vielleicht bevelen, en dan wordt het zo schijnen als wanneer ik hingen lastig weer, en wordt een vlug op mij zelfs brengen en niet een zegen. Dat wordt niet bloos zo schijnen, hij wordt hingen lastig zijn, en hij is een vervierer. Nu de 13e bij 17e vers. En zijn mutter zei te hem, laat den vlug op mij zijn, mijn zin. Nu doe bloos wat ik zei en go hol die. En hij ging en greep die en bracht die naar zijn mutter. Zij mocht dan schijn het eten, zoals zijn voeder schijn smaakt. En Rebecca neem van een eldere zin zijn betere kleden die bij haar weer in huis en leidt Jacob die aantrekken. Zijn naam van dat lader van de kassen en deed hij aan Jacob zijn hang en je nek, hoe dat glad weer. Dan geeft ze er zijn Jacob dat schijn het eten en dat brood dat ze reed gemaakt had. Weet wat hier nu passeren wordt. Ik moet hier een beet aanholen en wat daarvan zeggen. Ze neemt dat val van de kassen en deed dat op Jacob zijn nek, hoe dat glad weer. Ook op dat hingeste poort van zijn hang, hoe die glad weer. Dat wanneer zijn voeder aan bevelen wordt, hij leven wordt dat het Esau weer. Niet plus dat. Zij heeft Jacob van Esau zijn het kleden, sodat man Isaac rikker wordt, dan wordt het zo rikker als man dat Esau weer. Immerhin wordt Esau zich vielleicht nicht voor kunnen geboot ha. En wanneer hij veel op een stap weer een jager deed, wordt dat dan een rikker. Rebecca wist dat en had dat alles uitgeplant. Nu tjemt Jacob naar zijn vader. Mij is zo dat Jacob zijn hart wat zeker zeer geklapperd hebben en wat zijn zeer angst geweest. Ober hier tjemt hij nu naar zijn vader met dat eten. 18e bij 20e vers. En hij ging naar zijn vader en zei, mijn vader, en hij, dat heet Isaac, zei, hier zie ik, waar bist u mijn zoon? En Jacob zei te zijn vader, ik zie Esau, die eerste geboren. Ik haal ze je dan als du mij zetst. Nu bitte, recht die op en doof van mij schijn het eten, dat du mij zegenen kanst. En Isaac zei te zijn zoon, hoe kent dat, dat du dat zo schwin gevangen hast, mijn zoon? En hij zei, de Heer bracht mij dat. Dus jonge man Jacob is nu krijgt zo als welke tjoeke mensen. Die zo goa en goede tjoeke zijn, die zijn heikler. Je verveer dat ze zeer religieus zijn, maar innerlijk zijn ze wiet van heiland. De reden voorken dat de Heer aan lijden deed, of dat de Heer wat te aan je zegt heeft. Maar dat is zo wiet af van wat de Bijbel ons leert, dat een wonder maakt, wer in Wirklichkeit zu an je Red haft oder an je Leid haft. Die jewe fair, dat de Herr an Freiheit gejeeft haft, wordt te donen, dat de Bibel klar sagt, anrecht is. Dit is wo Jacob nu is. Ik zei die, de Herr hat nust met dit hingem Lichtvieren te donen. Nu de 21ste bij 27ste Vers. En zei wo sich dit nu uitarbeiden deed. En Isaac zei te Jacob, kom dichtbij, dat ik die veilen kan, mijn zoon, zodat ik je nij weten kan dat je werkelijk mijn zoon Esau best of niet. Dan ging Jacob nader naar Isaac en die beveelde hem en zei, die stem is Jacob zijn, over die heng zijn Esau zijn heng. En hij tjand hem niet, wil zijn heng zo weer als Esau zijn. Dan zei hij hem en hij zei, bist du wirklich mein Sohn Esau? Und hij, dat heet Jacob, zeid, ik zie. Dan zeid Isaac, bring dat her, dat ik van mijn Sohn zijn jachtfleisch eten kan en die zijne. Dan bracht Jacob dat naar zijn vader en hij at, en hij bracht hem wijn en hij dronk dat. En zijn vader Isaac zeid te hem, kom dichtbij en geef mij een kus, mijn Sohn. En hij kwam en geef hem een kus. En Isaac rekt zijn het kleden en zegend aan en zei, kijk, dat je rach van mijn zoon is zo als de rach van dat opnet vlek dat de Heer je zegend heeft.